Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Twee matrozen zijn door de militaire kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. In Opsporing Verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. En de Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag werden weggestuurd. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. In Opsporing Verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. En de Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag werden weggestuurd. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemt het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Twee matrozen zijn door de militaire kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. En de Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag werden weggestuurd. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Hindoeïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De politie rukte gisteravond met vele eenheden uit in Nijmegen na een melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld. Daardoor kan de veiligheid niet meer langer gegarandeerd worden. De Eiffeltoren was gisteren de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel protesteerde. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Hindoeïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Excellent.

Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. Dit

0: zijn de headlines uit het nieuws. De politie rukte gisteravond met veel eenheden uit in Nijmegen na een melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld. Daardoor kan de veiligheid niet meer langer gegarandeerd worden. De Eiffeltoren was gisteren de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel protesteerde. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen

0: Met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het Weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:10. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9:00 over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11:00 weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor de TikTok-shop. De brandweer rukte vannacht met spoed uit in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:00. De politie rukte gisteravond met veel eenheid uit in Nijmegen na een melding rond 9:00 over mogelijke schoten. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld. Daardoor kan de veiligheid niet meer langer gegarandeerd worden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdy bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:10. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9:00 over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11:00 weer uit de wijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. Weer

Trust the bass. Now is the time.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot, zijn terecht. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor de TikTok-shop. De brandweer rukte vannacht met spoed uit in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2 uur. De politie rukte gisteravond met veel eenheden uit in Nijmegen na een melding rond 9 uur over mogelijke schoten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Advocaat Marijn van Leeuw heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Sukarno Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdi bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens Stichting Herstel Ongekend Onrecht tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën. Na de uitbarsting van Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot, zijn terecht. Jongerenbank Dut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor de TikTok-shop. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Sukarno Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. Dit

0: zijn de headlines uit het nieuws. De eerste ochtendspits sinds de afsluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens Stichting Herstel Ongekend Onrecht tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën. Na de uitbarsting van Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dit is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima begonnen vandaag hun streekbezoek aan de Kop van Drenthe bij het gevangenismuseum in Veenhuizen, waar burgemeester Klaas Smit van Noordenveld hen verwelkomde. De vierjarige Melle overhandigde Maxima bloemen. Het koningspaar bezoekt de gemeente Noordenveld, Tinaarlo en Assem en sluit af bij de buitenplaats in Eelde. Dit is hun tweede streekbezoek dit jaar. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Het weer nog tot slot. Vanmiddag breidt de regen zich verder uit over het land. De zon blijft op meeste plaatsen onzichtbaar. Voor de regen uit tussen 20 tot 23 graden, maar in de regen 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima begonnen vandaag hun streekbezoek aan de Kop van Drenthe bij het Gevangenismuseum in Veenhuizen. De eerste ochtendspits sinds de afsluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Het weer nog tot slot. Vanmiddag breidt de regen zich verder uit over het land. De zon blijft op meeste plaatsen onzichtbaar. Voor de regen uit tussen 20 tot 23 graden, maar in de regen 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertragingen tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten, af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A12 richting Utrecht doe je er tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 10 minuten langer over. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeer.

Vanmiddag breidt de regen zich verder uit over het land. De zon blijft op meeste plaatsen onzichtbaar. Voor de regen uit tussen 20 tot 23 graden, maar in de regen 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig.

0: de headlines uit het nieuws. Ook het Verenigd Koninkrijk gaat de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever verbieden. Drie schilderijen van Renoir met een waarde van 9 miljoen euro zijn vanochtend gestolen uit een Frans museum. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op omliggende N-wegen met vertragingen tot 20 minuten. Het weer in het oosten en zuidoosten, af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A12 richting Utrecht doe je er tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 10 minuten langer over. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertragingen tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten, af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Eén vertraging op dit moment op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In het oosten en zuidoosten af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Ook het Verenigd Koninkrijk gaat de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever verbieden. Drie schilderijen van Renoir met een waarde van 9 miljoen euro zijn vanochtend gestolen uit een Frans museum. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op omliggende N-wegen met vertragingen tot 20 minuten. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Eén vertraging op dit moment op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. De Duitse supermarktketen Kaufland heeft een online marktplaats in Nederland gelanceerd. Het moet gaan concurreren met onder andere Bol en Amazon. Op de Nederlandse website biedt Kaufland 9 miljoen producten aan van duizenden verkopers. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van Lidl, heeft meer dan 1600 winkels in 8 Europese landen. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt. Een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn met name problemen in Zeeland en dat komt door een ongeluk op de N57. De weg is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering en dit gaat tot ongeveer 4 uur vanmiddag duren. Verder oponthoud op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os doe je er tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier langer over. En dat komt door een kapotte vrachtauto. En tot zover de ANWB Verkeer.

In het oosten en zuidoosten af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Supermarktketen Kaufland uit Duitsland heeft een online marktplaats in Nederland gelanceerd. Moet gaan concurreren met onder andere Bol en Amazon. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn die anonieme begeleiding biedt. En ook het Verenigd Koninkrijk gaat de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever verbieden. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn met name problemen in Zeeland en dat komt door een ongeluk op de N57. De weg is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering en dit gaat tot ongeveer 4 uur vanmiddag duren. Verder oponthoud op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os doe je er tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier langer over. En dat komt door een kapotte vrachtauto. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor twee inbraken bij een brandweerkazerne in de stad. Daarbij werd specialistisch gereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om mensen uit auto's te bevrijden. De politie vond het gereedschap terug in Nunspeet en Zwolle en hield daar de twee verdachten aan. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt, een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het weer in het oosten en zuidoosten, af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden, in de rest van het land zo'n 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer te maken met langzaam rijdend verkeer op de A27 Almere richting Gorkum. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A58 Eindhoven richting Breda tussen Oorschot en knooppunt de Baars. Een wegafsluiting, de N57 Middelburg-Brouwersdam, is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg blijft nog afgesloten tot 4 uur vanmiddag. En dat betekent omrijdend verkeer op de N59 Seerooskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Seerooskerken Schouwen en Zierikzee doe je er een kwartier langer over.

In het oosten en zuidoosten af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren. Ze vermoeden dat er opzettelijk bewijsmateriaal is achtergehouden. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor inbraken waarbij uit brandweerkazerne specialistisch gereedschap werd gestolen. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. En ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn die anonieme begeleiding biedt. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer te maken met langzaam rijdend verkeer op de A27 Almere richting Gorkum. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A58 Eindhoven richting Breda tussen Oorschot en knooppunt De Baars. Een wegafsluiting, de N57 Middelburg-Brouwersdam, is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg blijft nog afgesloten tot 4 uur vanmiddag. En dat betekent omrijdend verkeer op de N59 Seerooskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Seerooskerken Schouwen en Zierikzee doe je er een kwartier langer over.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. De hoofdingang van de Tweede Kamer is vanmiddag beklad door demonstranten. Twee mensen zijn daarvoor aangehouden. Op de deuren en het glas werd onder meer boycott Israël gespoten. Eerder was al de publieke tribune ontruimd nadat pro-Palestijnse demonstranten de vergadering hadden verstoord. Extinction Rebellion Justice Now zegt verantwoordelijk te zijn voor de acties. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaam iets drukker te worden onderweg, met name rond Rotterdam. Er staat nu 130 kilometer file in totaal. Nou, we blijven even in Rotterdam. Op de A16 Rotterdam-Breda staat het vast tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Nog een vrachtauto met pech op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette is daarom de rechterrijstrook afgesloten. 15 minuten oponthoud hier. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht, tussen afrit Den Dolder en Utrecht kun je er 10 minuten bij optellen. En tot slot nog de N255, Katz richting Vrouwenpolder. Tussen Kamperland en de aansluiting met de N57 is je vertraging 10 minuten. En tot zover.

In het oosten en zuidoosten af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. Die blijken volgens Provinciale Staten nu te makkelijk te omzeilen. De hoofdingang van de Tweede Kamer is vanmiddag beklad door demonstranten. Eerder werd ook al de publieke tribune ontruimd na een verstoring door pro-Palestijnse demonstranten. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren. Ze vermoeden dat er opzettelijk bewijsmateriaal is achtergehouden. En de Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het begint langzaam iets drukker te worden onderweg, met name rond Rotterdam. Er staat nu 130 kilometer file in totaal. Nou, we blijven even in Rotterdam. Op de A16 Rotterdam-Breda staat het vast tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Nog een vrachtauto met pech op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette is daarom de rechterrijstrook afgesloten. 15 minuten oponthoud hier. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht kun je er 10 minuten bij optellen. En tot slot nog de N255 Katz richting Vrouwenpolder. Tussen Kamperland en de aansluiting met de N57 is je vertraging 10 minuten. En tot zover.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens Provinciale Staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaam iets drukker te worden onderweg, met name rond Rotterdam. Er staat nu 130 kilometer file in totaal. Nou, we blijven even in Rotterdam. Op de A16 Rotterdam-Breda staat het vast tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Nog een vrachtauto met pech op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette is daarom de rechterrijstrook afgesloten. 15 minuten oponthoud hier. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht kun je er 10 minuten bij optellen. En tot slot nog de N255 Katz richting Vrouwenpolder. Tussen Kamperland en de aansluiting met de N57 is je vertraging 10 minuten. En tot zover.

De muziek van Hot Chocolate, even lekker terug in de tijd. De opening in het programma vandaag is Starter voor de Kiss en het kwam uit 1981. Fijn dat u weer bij bent. Mijn naam Jan Berg en ik ga ze weer voor u draaien. Het komende uur hedendaagse muziek heb ik voor u klaar liggen. Dit is Cat's Eye en Animal, de beest gaat los.

0: Het beest van Cat's Eye Animal, een hedendaagse plaat hier in het programma Bond. Maar nu de hoogste tijd voor...
1: Ouwe Munt!
0: We gaan 1968, de Fabulous voor de Beatles. En dit is Revolution.

0: 1968, de Beatles. Ze wilden een revolution to change the world for the better, zullen we dan zeggen. Inderdaad, om de wereld beter te maken.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2002 met Romeo. The answer is yes.

0: Romeo en zijn antwoord is ja. The answer is yes. Muziek terug uit het jaar 2002.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2016, hier hebben we Douwe Bob. Slow down.

0: Volgens mij was het nog een songfestival liedje ook, hè? Deze 2016, Douwe Bob alweer 10 jaar geleden. Slowdown.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk hier zo van The Tofta Family, de nieuwe plaat. The Road That Carries Me.

0: Of the Family, The Road That Carries Me. Zo is de titel van de plaat.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Nederlandstalige muziek, of eigenlijk Limburgse, hè? Die een van de...

0: En zo is het maar net een dik applaus voor Rowan Hazen. Live deze uit 1996 samen met het Metropool Orkest Limburg. De titel van het nummer, maar dat hadden we natuurlijk met z'n allen al begrepen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens in het land. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. Die blijken volgens Provinciale Staten nu te makkelijk te omzeilen. En een groep gedupeerde toeslagenouders en NKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren. Ze vermoeden dat er opzettelijk bewijsmateriaal is achtergehouden. Het weer. Vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust. Met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op. Vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het begint langzaam iets drukker te worden onderweg, met name rond Rotterdam. Er staat nu 130 kilometer file in totaal. Nou, we blijven even in Rotterdam. Op de A16 Rotterdam-Breda staat het vast tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Nog een vrachtauto met pech op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette is daarom de rechterrijstrook afgesloten. 15 minuten oponthoud hier. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht, tussen afrit Den Dolder en Utrecht kun je er 10 minuten bij optellen. En tot slot nog de N255, Katz richting Vrouwenpolder. Tussen Kamperland en de aansluiting met de N57 is je vertraging 10 minuten. En tot slot.

Uit 1987, de muziek van Circus Custers, het droevige lied van Monica. Keren we weer terug naar de hedendaagse muziek. Keigo en Max McNall.

0: En dat was zo'n deze opname hier zo in de Bonte Muziekverzameling. Je bent er nog steeds bij. Lekker hier zo. Dit was een hedendaags nummer van Keigo en Max McKnown. Take Me Back, de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1964 met Marie Laforet. We gaan naar het strand. La.

0: uit 2005, deze opname, Simon Webb, Coming Around Again. Heerlijke muziek hier in de bonte muziekverzameling. En zo is dat natuurlijk maar net.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. En wel voor u, een nieuw werkje van Cheryl Hang Woodcock. I Know You're There.

De muziek van Cheryl Hen Woodlock, I Know You're There, de titel van haar plaat. Nieuwe plaat, dit was de radio-uitvoering, want er is ook nog een langere versie. Maar dat bracht ons wel op het punt in het programma dat ik alvast nu afscheid van u ga nemen. We zijn wat vroeg, maar ik heb nog 3 plaatjes voor u klaarstaan, dus dat komt helemaal goed. Dit was dan weer het programma Blond. Janberg is de naam weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan en mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com staat de rest wat daarvoor open staat. En dan vertel ik u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 2013. De Studio Killers en Jenny. Daarna 1976. Casey and the Sunshine Band. Shake, shake, shake your booty. En daarna nog een nieuw werkje van Alistair Spence. 40 Shades of Green. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende mond maar weer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchet houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaam iets drukker te worden onderweg, met name rond Rotterdam. Er staat nu 130 kilometer file in totaal. Nou, we blijven even in Rotterdam. Op de A16 Rotterdam-Breda staat het vast tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Nog een vrachtauto met pech op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette is daarom de rechterrijstrook afgesloten. 15 minuten oponthoud hier. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht kun je er 10 minuten bij optellen. En tot slot nog de N255 Katz richting Vrouwenpolder. Tussen Kamperland en de aansluiting met de N57 is je vertraging 10 minuten. En tot zo.

0: Excellent weerbericht.
1: Vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op. Vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via het Drone Line Initiative dat een bufferzone aan het front creëert. Donald Trump belde met Vladimir Poetin over de bezoeken die gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. En een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het begint langzaam iets drukker te worden onderweg, met name rond Rotterdam. Er staat nu 130 kilometer file in totaal. Nou, we blijven even in Rotterdam. Op de A16 Rotterdam-Breda staat het vast tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Nog een vrachtauto met pech op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette is daarom de rechterrijstrook afgesloten. 15 minuten oponthoud hier. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht, tussen afrit Den Dolder en Utrecht kun je er 10 minuten bij optellen. En tot slot nog de N255, Katz richting Vrouwenpolder. Tussen Kamperland en de aansluiting met de N57 is je vertraging 10 minuten. En tot zover.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchet houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens Provinciale Staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaam iets drukker te worden onderweg, met name rond Rotterdam. Er staat nu 130 kilometer file in totaal. Nou, we blijven even in Rotterdam. Op de A16 Rotterdam-Breda staat het vast tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Nog een vrachtauto met pech op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette is daarom de rechterrijstrook afgesloten. 15 minuten oponthoud hier. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht, tussen afrit Den Dolder en Utrecht kun je er 10 minuten bij optellen. En tot slot nog de N255, Katz richting Vrouwenpolder. Tussen Kamperland en de aansluiting met de N57 is je vertraging 10 minuten. En tot zover.

Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada voeren een importverbod in op goederen uit Israëlische nederzetting op de bezette westelijke Jordaanoever. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via het Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. En Donald Trump belde met Vladimir Poetin over de bezoeken die gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaam iets drukker te worden onderweg, met name rond Rotterdam. Er staat nu 130 kilometer file in totaal. Nou, we blijven even in Rotterdam. Op de A16 Rotterdam-Breda staat het vast tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Nog een vrachtauto met pech op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette is daarom de rechterrijstrook afgesloten. 15 minuten oponthoud hier. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht kun je er 10 minuten bij optellen. En tot slot nog de N255 Katz richting Vrouwenpolder. Tussen Kamperland en de aansluiting met de N57 is je vertraging 10 minuten. En tot zover.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er nog files gemeld op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oost ben je 5 minuten langer onderweg. Dat heeft alles te maken met een eerder ongeluk in de Noordtunnel. Op de A16 Rotterdam-Breda beland je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan de A325 Arnhem richting Duitsland. Daar gebeurde een ongeluk bij Nijmegen. Daarom sta je tussen Elst en Nijmegen 10 minuten in de file. De langste vertraging op dit moment, de N62, Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeer.

Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Na de begrafenis van oorlogsmisdadiger Radko Mladic regent het Europese veroordelingen. Commissievoorzitter von der Leyen noemt de aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. En het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada voeren een importverbod in op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er nog files gemeld op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oost ben je 5 minuten langer onderweg. Dat heeft alles te maken met een eerder ongeluk in de Noordtunnel. Op de A16 Rotterdam-Breda beland je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan de A325 Arnhem richting Duitsland. Daar gebeurde een ongeluk bij Nijmegen. Daarom sta je tussen Elst en Nijmegen 10 minuten in de file. De langste vertraging op dit moment, de N62, Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vielen op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Na een botsing met twee auto's is de linkerrijstrook dicht tussen Heerde-Zuid en Heerde. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeer.

Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige bui is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Uit het internationale PISA-onderzoek van 2025 blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen opnieuw is gedaald. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. En na de begrafenis van oorlogsmisdadiger Radko Mladic regent het Europese veroordelingen. Commissievoorzitter von der Leyen noemt de aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vielen op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Na een botsing met twee auto's is de linkerrijstrook dicht tussen Heerde-Zuid en Heerde. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens Provinciale Staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, sluit je dinsdagavond ontspannen af in Holland Muziekpaleis. Van 10 tot 12 hoor je de grootste hits, het laatste entertainmentnieuws, frisse lifestyle tips, de bioscoopagenda en maak je kans op mooie prijzen met de vraag van vandaag in de prijzenpralen. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee 2 uur lang met de lekkerste muziek en natuurlijk de leukste informatie. Hier bij de Muziek en Informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. Weinigen de dag met een knallend spelelement, de prijs en parade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen, bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijs en parade en dat alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Is dat Carlo Boshart? Is dat Ruben Nicolai? Is dat Jantje Smit? Of is dat Art Rooijakkers? Dus wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Is dat Carlo Boshart? Is dat Ruben Nicolai? Is dat Jan Smit? Of is dat Art Rooijakkers? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. Met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we natuurlijk alle spulletjes heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk wel het antwoord op de vraag van vandaag. Want wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Dus wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Is dat Carlo Boshart? Is dat Ruben Nicolai? Is dat Jan Smit? Of is dat Art Rooijakkers? Dus wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Is dat Carlo Boshart, Ruben Nicolai, Jan Smit? Of is dat Art Rooijakkers?

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Een hele goede avond. Tijd om even weg te dromen bij een groot wit doek. Want of je nu houdt van keiharde actie, een spannend avontuur of lekker gewoon wilt lachen, in de bioscoop is er deze week weer genoeg te beleven. Dit zijn de drie filmtips voor vandaag in de Radio Excellent Bioscoopagenda. De Dogstars. We beginnen met een gloednieuwe film van niemand minder dan regisseur Ridley Scott. In de Dogstars volgen de Hik, gespeeld door Jacob Elledor, die probeert te overleven in een wereld die na een ramp grotendeels is ingestort. Samen met survival-expert Bankley heeft hij een veilige plek gebouwd. Want dan vangt hij Hik voor zijn radio plotseling een mysterieuze boodschap op. Zou hij ergens nog een andere gemeenschap zijn? Hij besluit zijn veilige omgeving te verlaten en begint aan een gevaarlijke zoektocht naar hoop, menselijkheid en misschien wel een nieuwe toekomst. Dan Patriot, de dino-film. Voor de jonge bioscoopbezoekers is Speel Patriot, de dino-film. De bekende pups krijgen dit keer te maken met dinosaurussen en betekent natuurlijk een avontuur van formaat. Verwacht kleurrijke animatie, humor, spannende reddingsactie en uiteraard de bekende Paw Patrol helden. Een heerlijke familiefilm voor kinderen die geen genoeg kunnen krijgen van Chase, Marshall en de rest van het team. En dan Mutiny. We sluiten af met actie. Jason Statham speelt in Mutiny Skull Reed. Die wordt beschuldigd van moord op een steenrijke werkgever. Hij moet vluchten en zijn zoektocht naar de waarheid brengt hem uiteindelijk aan boord van een vrachtschip. Daar ontdekt hij achter de moord een veel grotere samenswering schuilgaard. En met Jason Statham in de hoofdrol weet je natuurlijk één ding zeker. Dat wordt bepaald geen rustig boottochtje. En daarmee zijn we aan het eind van deze bioscoopagenda voor vandaag alweer. 3 totaal verschillende films. The Dog, Stars, Family Plezier met Paw Patrol en stevige actie met Beauty. Welke film je ook kiest, veel kijkplezier en genot van je avond.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Het college van Terneuzen presenteert herziene plannen voor een asielzoekerscentrum aan de Handelspoort met extra aandacht voor sociale veiligheid. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. En uit het internationale PISA-onderzoek van 2025 blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen opnieuw is gedaald. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights, lifestyle lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Heeft u ons wel eens afgevraagd wat er achter de grote deur van de oude herenhuis, fort, kasteel of kerk bij u in de buurt? Nou, dit weekend krijgt u een goede reden om het eindelijk eens te ontdekken. Zaterdag 12 en zondag 13 september vinden namelijk de 40ste editie van Open Monumentendag plaats. Verspreid door Nederland openen duizenden monumenten gratis hun deuren. En het leuke is, het gaat al lang niet meer alleen om oude statige gebouwen waar je heel voorzichtig doorheen kunt lopen. Er zijn ook molens, forten, fabrieken, boerderijen, kerken, kastelen en industriële monumenten te bezoeken. Op veel plaatsen zijn bovendien rondleidingen, wandelingen, muziekoptredens en activiteiten. Het thema voor dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En het gaat om een interessante tegenstelling. Eeuwenlang beschermde gebouwen ons tegen water, oorlog en weersinvloeden. Tegenwoordig moeten we juist nadenken over hoe we die gebouwen beschermen. Klimaatverandering, verstedelijking, onderhoudskosten en een tekort aan gespecialiseerde vakmensen maken het behoud van monumenten steeds ingewikkelder. Toch worden oude gebouwen voortdurend opnieuw uitgevonden. Een fabriek wordt een restaurant, een kerk krijgt een culturele bestemming en een oud verdedigingswerk wordt een plek waar je tegenwoordig voor veel plezier kunt wandelen. Landelijk trekken de Open Monumentendagen jaarlijks zo rond de 2 miljoen bezoekers. Ongeveer 6.000 monumenten doen mee. En het mooiste is natuurlijk misschien dat u helemaal niet toe hoeft te reizen. Vrijwel iedere regio heeft wel iets bijzonders dat normaal niet zo toegankelijk is. Dus mijn tip voor dit weekend, zoek eens op waar u in de buurt open is. Want we reizen zo soms honderden kilometers om in het buitenland oude kerken, kastelen en stadsmuren te bekijken. Terwijl we thuis regelmatig te kijken langs onze eigen geschiedenis kunnen fietsen. Dus veel plezier dit weekend bij Open Monumentendag.

0: Excellent!
1: Rob Holland.
0: Ja!
1: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Martijn Krabbé is gestopt met sommige medicijnen en voelt zich veel energieker. Dat zie je ook wel. Het gaat naar omstandigheden goed met Martijn Krabbé. De ongeneeslijke zieke presentator heeft veel meer energie dan een half jaar geleden, vertelde hij. Ik ben heel energiek weer, dit zie je ook wel, zei Krabbé, ook verwijzend naar zijn uiterlijk tegen RTL Boulevard. Ik zie bepaalde medicijnen niet meer, die zorgden voor dat opgeplofte. Dat is nu weg. In het programma maakte Krabbé bekend dat hij binnenkort de voice-over van de reality-serie van de familie Vroger gaat verzorgen. Eerder werd al bekend dat hij verbonden blijft aan het programma A Race Across the World en The Voice of Holland. Krabbé raakte begin 2025 ongeneeslijk ziek. Ja, het is officieel. Familieleden van Dolly Parton wisten niet dat zij verslechterde gezondheid had. Ze wilde het heel erg privé houden. Dolly Parton hield haar verslechterde gezondheid niet alleen voor de wereld stil, maar ook voor haar naaste familie. Volgens haar neef Richie Owens wilde die vorige week overleden zangeres liever dat iedereen om haar heen positief bleef. Dat Parton leed aan kanker wist Owens niet, zei hij in de Amerikaanse tv-show Today. Ze heeft namelijk wel gezegd dat ze met wat gezondheidsproblemen kampte, maar niemand wist hoe het echt zat. Ik ook niet, zei hij. Owens sprak ook over een afscheid van de zangeres die op haar verzoek klein werd gehouden. Slechts een paar familieleden werden erbij aanwezig. Het was erg ingetogen, heel snel afgelopen en absoluut niet om slechte redenen. Het was gewoon wat zij wilde, aldus Owens. Ze wilde het heel, heel privé houden. Parton overleed op dinsdag vorige week op 80-jarige leeftijd. Owens zelf is ook muzikant en schreef verschillende nummers voor haar en produceerde Partons album Hungry Again in 1998 en Precious Memories uit 1999. En dit waren ze dan, de entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van woensdag 9 september. Eva met haar praatprogramma om 7:05. Dan om 8:00 het NOS Journaal. Sussen, terwijl de drie zussen worstelen met hun moeders en moederschap. Dan avonds Avotros Triviant. En dan Pauw en de Wit, die sluit daar de avond dan weer af. Per seconde wijzer op 7:55 op NPO 2. Dan Drugs Delta. Misdaad op dancefestivals. Dan hebben we Dit is de Kwestie om 9:30. Nieuwsuur om 10:00. En Meisjes van de Goede Herder om 22:45. En die sluit de avond af. Dan Concert at Sea 2026. Marjolein Weerdenburg neemt de kijkers mee langs de podia. En dat duurt tot 10:00, want dan hebben we A Beautiful Mess. En Sergio Over de Grens, die sluit de avond af. Om 8:00 op RTL 4, Goede Tijden, Slechte Tijden. Dan B&B voor Liefde erachteraan. Rensen om 10:00 en Lubach om 11:00, die sluit de avond af. Dan hebben we Ewout met zijn programma Duikt in de wereld van mensen in die hun levensduur willen verkorten waarschijnlijk. 1 en 2 vandaag en RTL 24 Hours in the ER. Dan hebben we de hygiënepolitie op SBS 6. Rob Geus onderzoekt klachten. En dan vandaag in Zuid erachteraan. Wilfried Gené, Jan Derksen, René van der Gijp. Hart van Nederland en Shownieuws sluit daar de avond af. Op SBS 9 hebben we Lethal Weapon 4 en Cadillac Man. Twee films op deze avond. Sullivan's Crossing op net 5. En die duurt tot en met 10:30. En dan hebben we Wildcars. En die sluit ook de avond af. Op Veronica de Big Bang Theory. En Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Een actiefilm. De Koude Oorlog is op zijn hoogtepunt. En dan The Maze Runner, de Scorch Trails. Dat is ook een film. En die sluit de avond af. En dat waren dan de tv-programma's van morgen die je vandaag...

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens Provinciale Staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, sluit je dinsdagavond ontspannen af in Hollands Muziekpaleis. Van 10 tot 12 hoor je de grootste hits, het laatste entertainmentnieuws, frisse lifestyle tips, de bioscoopagenda en maak je kans op mooie prijzen met de vraag van vandaag in de prijzenpralen. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee 2 uur lang met de lekkerste muziek en natuurlijk de leukste informatie. Hier bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond, muziekliefhebbers, en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. Weinigen de dag met een knallend spelelement, de prijs en parade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen, bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijs en parade, en dat alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Is dat Carlo Boshart? Is dat Ruben Nicolai? Is dat Jantje Smit? Of is dat Art Rooijakkers? Dus wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Is dat Carlo Boshart? Is dat Ruben Nicolai? Is dat Jan Smit? Of is dat Art Rooijakkers? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. Met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we natuurlijk alle spulletjes heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk wel het antwoord op de vraag van vandaag. Want wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Dus wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Is dat Carlo Boshart? Is dat Ruben Nicolai? Is dat Jan Smit? Of is dat Art Rooijakkers? Dus wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Is dat Carlo Boshart, Ruben Nicolai, Jan Smit? Of is dat Art Rooijakkers?

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Een hele goede avond. Tijd om even weg te dromen bij een groot wit doek. Want of je nu houdt van keiharde actie, een spannend avontuur of lekker gewoon wilt lachen, in de bioscoop is er deze week weer genoeg te beleven. Dit zijn de drie filmtips voor vandaag in de Radio Excellent Bioscoopagenda. De Dogstars. We beginnen met een gloednieuwe film van niemand minder dan regisseur Ridley Scott. In de Dogstars volgen de Hik, gespeeld door Jacob Ellendoor, die probeert te overleven in een wereld die na een ramp grotendeels is ingestort. Samen met survival-expert Bankley heeft hij een veilige plek gebouwd. Want dan vangt hij Hik voor zijn radio plotseling een mysterieuze boodschap op. Zou hij ergens nog een andere gemeenschap zijn? Hij besluit zijn veilige omgeving te verlaten en begint aan een gevaarlijk zoektocht naar hoop, menselijkheid en misschien wel een nieuwe toekomst. Dan Patriot, de dino-film. Voor de jonge bioscoopbezoekers is Speel Patriot, de dino-film. De bekende pups krijgen dit keer te maken met dinosaurussen en betekent natuurlijk een avontuur van formaat. Verwacht kleurrijke animatie, humor, spannende reddingsactie en uiteraard de bekende Paw Patrol-helden. Een heerlijke familiefilm voor kinderen die geen genoeg kunnen krijgen van Chase, Marshall en de rest van het team. En dan Mutiny. We sluiten af met actie. Jason Statham speelt in Mutiny Skull Reed. Die wordt beschuldigd van moord op een steenrijke werkgever. Hij moet vluchten en zijn zoektocht naar de waarheid brengt hem uiteindelijk aan boord van een vrachtschip. Daar ontdekt hij achter de moord een veel grotere samenswering schuilgaard. En met Jason Statham in de hoofdrol weet je natuurlijk één ding zeker. Dat wordt bepaald geen rustig boottochtje. En daarmee zijn we aan het eind van deze bioscoopagenda. Voor vandaag alweer 3 totaal verschillende films. The Dog, Stars, Family Plezier met Paw Patrol en stevige actie met Beauty. Welke film je ook kiest, veel kijkplezier en genot van je avondje uit. Morgen hebben we weer natuurlijk 3 nieuwe filmtips voor je klaarstaan. En dit is Radio Excellent, waar muziek en entertainment

0: zijn de headlines uit het nieuws. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij één persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn drie Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. Financiënminister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. En het college van Terneuzen presenteert herziene plannen voor een asielzoekerscentrum. Aan de Handelspoort met extra aandacht voor sociale veiligheid. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights, lifestyle lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Heeft u ons wel eens afgevraagd wat er achter de grote deur van de oude herenhuis, fort, kasteel of kerk bij u in de buurt? Nou, dit weekend krijgt u een goede reden om het eindelijk eens te ontdekken. Zaterdag 12 en zondag 13 september vinden namelijk de 40ste editie van Open Monumentendag plaats. Verspreid door Nederland openen duizenden monumenten gratis hun deuren. En het leuke is, het gaat al lang niet meer alleen om oude statige gebouwen waar je heel voorzichtig doorheen kunt lopen. Er zijn ook molens, forten, fabrieken, boerderijen, kerken, kastelen en industriële monumenten te bezoeken. Op veel plaatsen zijn bovendien rondleidingen, wandelingen, muziekoptredens en activiteiten. Het thema voor dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En het gaat om een interessante tegenstelling. Eeuwenlang beschermde gebouwen ons tegen water, oorlog en weersinvloeden. Tegenwoordig moeten we juist nadenken over hoe we die gebouwen beschermen. Klimaatverandering, verstedelijking, onderhoudskosten en een tekort aan gespecialiseerde vakmensen maken het behoud van monumenten steeds ingewikkelder. Toch worden oude gebouwen voortdurend opnieuw uitgevonden. Een fabriek wordt een restaurant, een kerk krijgt een culturele bestemming en een oud verdedigingswerk wordt een plek waar je tegenwoordig voor veel plezier kunt wandelen. Landelijk trekken de Open Monumenten dagen jaarlijks zo rond de 2 miljoen bezoekers. Ongeveer 6.000 monumenten doen mee. En het mooiste is natuurlijk misschien dat u helemaal niet toe hoeft te reizen. Vrijwel iedere regio heeft wel iets bijzonders dat normaal niet zo toegankelijk is. Dus mijn tip voor dit weekend, zoek eens op waar u in de buurt open is. Want we reizen zo soms honderden kilometers om in het buitenland oude kerken, kastelen en stadsmuren te bekijken. Terwijl we thuis regelmatig te kijken langs onze eigen geschiedenis kunnen fietsen. Dus veel plezier dit weekend bij Open Monumentendag.

0: Radio Excellent.
1: Rob Holland.
0: Ja.
1: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Martijn Krabbé is gestopt met sommige medicijnen en voelt zich veel energieker. Dat zie je ook wel. Het gaat naar omstandigheden goed met Martijn Krabbé. De ongeneeslijke zieke presentator heeft veel meer energie dan een half jaar geleden, vertelde hij. Ik ben heel energiek weer, dit zie je ook wel, zei Krabbé, ook verwijzend naar zijn uiterlijk tegen RTL Boulevard. Ik slik bepaalde medicijnen niet meer, die zorgden voor dat opgeplofte. Dat is nu weg. In het programma maakte Krabbé bekend dat hij binnenkort de voice-over van de reality-serie van de familie Vroger gaat verzorgen. Eerder werd al bekend dat hij verbonden blijft aan het programma A Race Across the World en The Voice of Holland. Krabbé raakte begin 2025 ongeneeslijk ziek. Ja, het is officieel. Familieleden van Dolly Parton wisten niet dat zij verslechterde gezondheid had. Ze wilden het heel erg privé houden. Dolly Parton hield haar verslechterde gezondheid niet alleen voor de wereld stil, maar ook voor haar naaste familie. Volgens haar neef Richie Owens wilde die vorige week overleden zangeres liever dat iedereen om haar heen positief bleef. Dat Parton leed aan kanker wist Owens niet, zei hij in de Amerikaanse tv-show Today. Ze heeft namelijk wel gezegd dat ze met wat gezondheidsproblemen kampte, maar niemand wist hoe het echt zat. Ik ook niet, zei hij. Owens sprak ook over een afscheid van de zangeres die op haar verzoek klein werd gehouden. Slechts een paar familieleden werden erbij aanwezig. Het was erg ingetogen, heel snel afgelopen en absoluut niet om slechte redenen. Het was gewoon wat zij wilde, aldus Owens. Ze wilde het heel, heel privé houden. Parton overleed op dinsdag vorige week op 80-jarige leeftijd. Owens zelf is ook muzikant en schreef verschillende nummers voor haar en produceerde Partons album Hungry Again in 1998 en Precious Memories uit 1999. En dit waren ze dan, de entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van woensdag 9 september. Eva met haar praatprogramma om 7:05. Dan om 8:00 het NOS Journaal. Sussen, terwijl de drie zussen worstelen met hun moeders en moederschap. Dan avonds Avotros Triviant. En dan Pauw en de Wit, die sluit daar de avond dan weer af. Per seconde wijzer op 7:55 op NPO 2. Dan Drugs Delta. Misdaad op dancefestivals. Dan hebben we Dit is de Kwestie om 9:30. Nieuwsuur om 10:00. En Meisjes van de Goede Herder om 22:45. En die sluit de avond af. Dan Concert at Sea 2026. Marjolein Weerdenburg neemt de kijkers mee langs de podia. En dat duurt tot 10:00, want dan hebben we A Beautiful Mess. En Sergio Over de Grens, die sluit de avond af. Om 8:00 op RTL 4, Goede Tijden, Slechte Tijden. Dan B&B voor Liefde erachteraan. Rensen om 10:00 en Lubach om 11:00, die sluit de avond af. Dan hebben we Ewout met zijn programma Duikt in de wereld van mensen in die hun levensduur willen verkorten waarschijnlijk. 1 en 2 vandaag en RTL 24 hours in the ER. Dan hebben we de hygiënepolitie op SBS 6. Rob Geus onderzoekt klachten. En dan vandaag in Zuid erachteraan. Wilfried Gené, Jon Derksen, René van der Gijp. Hart van Nederland en Shownieuws sluit daar de avond af. Op SBS 9 hebben we Lethal Weapon 4 en Cadillac Man. Twee films op deze avond. Sullivan's Crossing op net 5. En die duurt tot en met 10:30. En dan hebben we Wildcars. En die sluit ook de avond af. Op Veronica de Big Bang Theory. En Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Een actiefilm. De Koude Oorlog is op zijn hoogtepunt. En dan The Maze Runner. De Scorch Trails. Dat is ook een film. En die sluit de avond af. En dat waren ze dan de tv-programma's van morgen. Die je vandaag hoort bij Radio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.

Maar vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij één persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn 3 Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land, de meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

neras, misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij heeft niks gezien, niks gehoord.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. Dit was

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

zijn de headlines uit het nieuws. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij

0: één persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn drie Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land, de meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig.